hebben heel veel nieuwe plaatjes binnengekregen. Het regent platen, zelfs de herinneringen aan de zomerplaatjes. Ja, daar kom je natuurlijk ook tegen. Zeg, de volgende is van Kara McGillian. En dat gaat over een brief die onder de tranen zit, de tear-stained letter.

0: Billy Perry heeft ook een nieuwe gemaakt, heeft aan ons toegezonden en ze kondigt hem zelf even aan.
1: Hi, I'm Billy Perry and this is my new song, Hanging Off a Cliff.

De Boogie Beasts waren dat met disco, met hip-hop, blues. Je moet er even aan wennen. Ben je gelukkig, vrienden, Christina Clifford wel. Want zij zingt heel uitgelaten. I feel lucky. Ik ben heel gelukkig.

overvloed aan nieuwe singles en mooie dingen. En ook mensen die een album proberen uit te brengen en dat naar aanleiding vast een singeltje naar ons toe sturen. Zoals Gary Said, deze.

Mooie, schitterende brand new music coming to you from the Netherlands. Keep in touch with the Dutch, dat zeg ik er altijd even bij. Sarah Riches, en ze heeft een nummer geschreven, denk ik. Dat heet Devil in Blue, en ze zingt hem ook nog eens zelf.

In the northern part of the Netherlands, the weather forecast is spoken by Harma Boer, and on the local radio, and she is quite a well-known Groninger. Martin Blok is dat ook. Samen hebben ze een liedje gemaakt, en dat heet, en dat gaat natuurlijk op zijn Gronings, Ast in de Zummer Snijdt. Dat is Groningen. Als het in de zomer sneeuwt. Ja, ik bedoel, ik zal het er even bij vertalen.

0: Dan is het nu zover, vrienden, dat wij terug gaan kijken in de vorige eeuw. We slaan woest om ons heen, we diepen daar allerlei plaatjes op. Het weeshuis van de hits misschien wel. In elk geval krijg je nu te horen. Het is tijd voor
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3. 3. 3. 3.

Het was een Dutch artist en het is called Pascal Plaggenborg. En Vleugels in the Wind, oftewel Wings in the Wind. Goed zo. Dan gaan we nu overvrenden naar de laatste artiesten die wij in het eerste uur draaien. En dat is Russell Kitchen. En dit is het nummer Counting Magpies.

Bij het zoeken naar muziek voor de Zwijmeldrie, voor dit tweede uur, stuiten wij op de Outsiders. Dat was een band uit Amsterdam en die werd opgericht door Wally Tax. Hij was toen 12 jaar oud en in eerste instantie was dat voornamelijk in de omgeving van Amsterdam. Maar ik moet toch zeggen dat het, toch wel wapenfeiten. Bij het tweede optreden van de Rolling Stones bijvoorbeeld, speelden ze in het voorprogramma. En er was er een beetje een chaos in 1964. En Hitweek die schreef toen, dat was een blad, dat de Outsiders beter waren dan de Stones. En de fans waren daar totaal mee eens. Zoals ik al zei, het is opgericht door Wally Tax. En later ging hij solo. En hij heeft één plaat gemaakt, die heeft de top 40 gehaald in 1967. En dat was Let's Forget What I Said. En dat is dan de laatste plaat. We besteden even een klein beetje aandacht zo aan deze Outsiders en aan Wally Tax persoonlijk. Hij is diep betreurd, hij is al overleden.

het knarsen van deze 45 toerenplaat nog. Dat doet me denken aan The Band of Rain. Dat is A Text from My Ex. We hebben het de vorige keer ook laten horen. Dat begint met het knarsen.

The Band of Rain. De plaat, de album heet I'm Trouble. Nee. Here's Trouble heet het. En de volgende song is I'm Trouble. En dat klinkt zo.

Zo, en ik vind af en toe moet je ook wat te mekkeren hebben en te klagen. En dat komt dan neer van Sherry Harding op de haar schouders. Money Man van Storyland en dat gaat zo.

Je moet ook echt dingen onthouden, hè, als presentator. En gelukkig heb ik dan aan de andere kant van de Ruitdijk Loonstraat zitten, die mij af en toe heeft herinnerd. Ik heb zo'n, hij kan in één oor van mijn koptelefoon kan hij iets tegen mij zeggen. En hij zei al, Waylon Walker, zei hij, Waylon Walker. En dan Blues Lightning, een kort nummer. Kunnen er nog net even tussen, want we hebben straks natuurlijk ook weer die zwijmel drie. Goed, Dirk. Dus dit is Blues Lightning van Waylon Walker.

0: Waylon Walker, dus prachtig, hè? Goed, vrienden, we gaan over tot de Zwijmelaars. Tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

0: Ik ben even weggelopen om koffie te halen. En Dirk, de West helemaal nooit opgeschreven, jong, wat er allemaal voor liedjes waren. Ik weet nog dat dit de Waterboys ben. Met The Hole of the Moon. En dan kijk ik. Oh, wacht, dat waren The Tokens. Yes. 1961, The Tokens. Met The Lion Sleeps Tonight, Wim Away of zo. En we zijn geopend. De drie, dat was REO, Speedwagon, The Rock and Roll Stars. Dankjewel dat je het even voor me op scherm hebt gezet, jongen.
1: Gerhard Claassen.
2: Hi, Blues Man.
3: Hallo.

So juist hadden we Waylon Walker en dit is Otis Walker en zijn album is getiteld Forward 2026. Nou, we zijn geopend met, jullie moeten toch twee laten horen, hè, want dit is geen goede muziek. We zijn geopend met een lied dat, kijk, dat komt weer niet op het scherm. Waar is dat nou dan toch? Oh, daar is het al. Wat is het dan even lezen? En dan Forward. Ah, kijk, dat is natuurlijk de titelsong, jawel. Nou. Titelsong en dan gaan we door met Kikkerik. Ook weer op het scherm, dat is hartstikke leuk dat je dat doet. Are we doing this? En dat klinkt nog mooier.

open zijn. Ik heb daar geen oog voor, maar hij wel. Dan hebben wij nu een single binnengekregen van Fien Sabel. Wij hebben natuurlijk even opgezocht of we meer kennen van deze zangeres. Jawel, een jonge meid. En ze heeft een song van Adele ten gehoor gebracht tijdens zo'n talententoestand. We houden ons daar verder niet mee bezig. Maar Fien Sabel heeft een Nederlandstalige single gemaakt. En die heet Laat mij maar gaan. En dat is, daar moet je even voor gaan zitten.

Jammer hè, het is een gemiste kans. Die stem van het kind, dat is zo ontzettend mooi. En dat past zo goed bij ballads. En dan, dit is natuurlijk zo commercieel als de pest. Dus dat zullen we verder... Maar let op, Fien Sabel, let erop. We hopen dat we meer muziek van haar krijgen. En waarschijnlijk ook een album. Guto Konrad, vrienden, is de laatste album wat we voor je opengooien. En dat album dat heet Looking for Change. En dan draaien we in eerste instantie Fade Away. Daarna krijg je het liedje Hope. Dit gaat een paar strekkende meter. Want het zijn toch behoorlijk mooie nummers. Guto Konrad, een gitarist en jonge vent ook, gitarist. En werkelijk, hij gebruikt zijn gitaar als een ijzer. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Hij